Paléo Mouite Emile Mouindo. Na jiko kona sentir sans parasite. Ngambo zote ze mungo mwanafata. Donc, uko yulu, uko chini, uko katikati. Uko natu sentir 5 sur 5.